0: geslaagd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. En het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: De Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: EVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
6: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
5: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
7: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
5: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is een uittip.
9: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Volg Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
10: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
12: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
10: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren?
3: Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
19: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
21: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
22: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Vroeg op met Jos van Heerden.

hot chocolate. Ja, en so you win again. Nu zijn de temperaturen natuurlijk niet wat ze vorige week waren, maar hot chocolate lijkt me wat overdreven. Goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En ja, we zijn graag bij je, ook op deze hemelvaartsdag. Ik wil me allereerst even richten tot de mensen die gewoon moeten werken, want die zijn er genoeg, hè. Mensen met banen die gewoon geen rekening houden met officiële vrije dagen. Het werk moet gedaan worden en ik hoop dat je dat met heel veel plezier doet. En fijn dat je ook vandaag op hemelvaartsdag hebt gekomen.

Misschien zitten sommige mensen nu een quickstepje te doen. Dat kan, hè, zo vroeg op Hemelvaartsdag, dat je toch even met elkaar gaat dansen of zo. Dat kan natuurlijk allemaal. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert naar ons. En ja, we hebben wat leuke tips om te doen vandaag. Misschien zoek je nog iets leuks. Dat kan, hè. Ja, we kunnen fietsen bijvoorbeeld. Dat zeg ik altijd, hè. Fietsen. Ik ben niet de enige die dat leuk vindt. Natuurlijk hebben we de routes langs de Vecht. Prachtig, richting Maarsen of Breukelen. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb wel gewandeld, ook met de microfoon soms. We kunnen ook mooi fietsen op een van die mooie fietsroutes door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. En wat ik altijd merk, als je vroeg gaat fietsen, dan is het nog minder druk. En dan kun je natuurlijk alle kanten op. Wat we ook kunnen doen is naar de kerk. Nou, in elke plaats kun je naar de kerk van welke kerkgemeente dan ook. Ik haal er eentje uit. In IJsselstein is op dit moment pastoor Gerrit Krul zich aan het voorbereiden op de kerkdienst in de ontmoetingskerk van de protestante gemeente in IJsselstein in de Andorrastraat. De dienst begint om 9:30. Daar kun je ook heen. Dit is Radio M Utrecht, nu met Bruno Mars en Risk It All.

Ja, daar word ik toch altijd weer even stil van. Als Marco dit nummer zingt, De Bestemming. De bestemming van je leven, daar zingt hij over. Ik heb het over een andere bestemming vandaag. Dingen omheen te gaan. Ja, wat is er allemaal te doen in de regio Utrecht? Nou, er is heel veel. Hou je bijvoorbeeld van lekker grutten bij kraampjes met handgemaakte spulletjes, lekkere hapjes en zo. Dan kun je naar de Zomerfair. Dat is in de voortuin van Paleis Soestdijk. Begint vandaag en dat duurt nog tot en met zondag daar in Soestdijk. Dus dan kun je lekker grutten. Vandaag begint in Vianen de kermis. Dan kun je lekker tekeer gaan in de botsautootjes. En begin maar eens met een lekkere suikerspin, zou ik zeggen. Als je dan toch in Vianen bent, dan is er nog iets heel interessants. Er is veel te zien van de Vlaamse kunstschilder Titus. En dat is allemaal te zien. Begint vanmiddag om 2:00 in de grote kerk in Vianen. Er is genoeg om omheen te gaan. Straks heb ik nog meer tips voor Utrecht stad, markten. Nou, noem maar op. Dit is Leo Sayer bij Radio M Utrecht op Hemelvaartsdag. And you make me feel like dancing.

0: We zijn dol op de 60s. Dat hoor je nu ook weer. De Lemon Pipers en de Green Tambourine. Hemelvaartsdag is het Radio M Utrecht. Als je aan het werk bent, leuk dat je ons gekozen hebt om op de achtergrond aan te hebben. Voor degenen die vrij zijn, kijk ik voor leuke dingen die in de buurt zijn te doen. We hadden over grutten, lekker grutten bij marktkraampjes. Dat kunnen we ook in Everdingen. Daar is een rommelmarkt. Begint straks om 10 uur en duurt tot vanmiddag 3 uur. De rommelmarkt in Everdingen is aan de Lekdijk 27. We kunnen ook naar Houten vandaag. Daar is veel te doen. Het Heerlijk Houten Festival. En ik zie dat het echt voor jong en oud is. Ook voor kinderen. Daar is de Kids Lock met 12 activiteiten voor de kids. We kunnen eten en drinken ook. Patats, hamburgers, wafels, pannenkoeken, suikerspinnen en popcorn. Lekker snaaien, kan allemaal. En de terrassen van de Roskam, de Zwijger en Opoe Strik gaan open. En is er ook muziek daar in Houten? Ja, er is een podium met artiesten en een DJ. Het Heerlijk Houten Festival is op het plein in het Oude Dorp. Nou, doen ze allemaal de groeten, zou ik zeggen. René Vroger en Waylon gaan we nu draaien.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hoe de liefde gaat van René Vroger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

0: presenteert de avond van de nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

ik weet niet wat voor films ze in hun hoofd hebben daar bij Toontje Lager. Maar dat belooft wel veel, denk ik. Radio M Utrecht, Hemelvaartsdag. We zijn er vroeg bij en leuk dat je voor ons hebt gekozen. Ik kijk even om me heen wat er allemaal te doen is in de regio Utrecht. We kunnen bijvoorbeeld naar Amersfoort vandaag. Daar kunnen we dingen proeven, want Proef Amersfoort is daar bezig met drankjes, gerechtjes. Het begint vanmiddag om 14:00 tot vanavond 23:00. En als je meer wil weten, kun je even naar internet proefamersfoort.com. Ook in Utrecht stad is er natuurlijk van alles te beleven. Vanmiddag kunnen we naar het Spring Performing Festival. Op verschillende locaties in Utrecht stad. Zoals de Stad Schouwburg en Theater Kikker. En het kan onvoorspelbaar zijn, experimenteel. Daar hou ik van om verrast te worden. In het Moreelse Park in Utrecht stad kunnen we vandaag naar het circus. Circus Up. En wat doen ze daar? Er is bijvoorbeeld het wereldkampioenschap bellenblazen. Dat lijkt me leuk. En je kan acrobaten de lucht in zien gaan in de Flying Pool. Circus Up is vandaag tot en met de 24e te zien in het Moreelse Park. Radio M Utrecht nu met ABBA.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
6: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
8: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
6: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is een uittip.
10: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Vroeg op met Jos van Heerden.

ik ben fan van Ilse. Ook zoals ze in de jury zit van The Voice of Holland. Dat doet ze ook fantastisch. Radio M Utrecht, we hebben tips om te doen vandaag op Hemelvaartsdag. Er zijn mensen die een uitgebreid Hemelvaartsdag ontbijt maken. Met croissantjes, met eitjes. Ik hoop voor je dat je dat ook hebt. Ik ben niet van het uitgebreide ontbijten. Maar als je ermee bezig bent, heel veel plezier ermee. En wij draaien muziek. Hier is Michael Jackson op Hemelvaartsdag. Radio M, Utrecht.

Frank Boeien, die zegt toch, jongens, ga wandelen. Want het is zo lekker. Kronenburg Park is een stukje rijden hier vandaan. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Om 10 uur beginnen we met een 90s top 100 met Erwin en Edwin. En dan in omgekeerde volgorde het beste uit de 90s. Ga even kijken op onze Facebookpagina, die van Radio M Utrecht. Daar vragen we, wat denk je welke er op nummer 1 staat? Ja, dat is nog eventjes afwachten. Heel veel leuke muziek. En het valt op dat het zo divers is in de jaren 90. Ik ben Jos en ik ga even kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de regio Utrecht. In Wijk bij Duurstede is iets leuks vandaag. Het Nederlands Jongleerfestival 2026. Ik weet niet of je wel eens gejongleerd hebt. Bij mij ging dat altijd fout. Al die eieren die vielen dan meteen op de grond. Het is het grootste jaarlijkse Nederlandse festival voor jongleurs en andere circusfanaten.

Hoppa, vond ik altijd een leuke plaat en nog steeds om te horen. Tremolo's and I Like It That Way. Het is Radio M Utrecht. Wij zijn de zender met de lekkerste letter. En ja, er is genoeg te doen in de regio Utrecht. Ik heb voor je gekeken. We kunnen natuurlijk naar Utrecht stad de Domtoren beklimmen. En eigenlijk hoeft er niet iets georganiseerd te zijn in Utrecht stad. Er is altijd wat te doen. Terrasjes, ja, als we het weer er toelaten, kunnen we op die terrasjes zitten. We kunnen ook naar Haarzuilens vandaag. Wandelen door de prachtige tuinen van Kasteel de Haar. Daar is de rondleiding door de ogen van Copijn. Nou, en wie was Copijn ook weer? Hendrik van Copijn was de tuinarchitect. Die werd ingeschakeld door de baas toen van Kasteel de Haar. En toen ontstond die prachtige tuin. Een combinatie van een romantisch Engels landschapspark en Franse stijltuinen. De tour door die tuin is ook vanmiddag tussen 3 en 5 uur... Kasteel de Haar in Haarzuilens. Ja, in Utrecht stad is altijd veel kunst te zien, vandaag ook. The Art of Banksy is hier neergestreken met stukken van Banksy die bijna nooit eerder op het Europese vasteland te zien zijn geweest. Zo is er een bewerking van de Mona Lisa te zien die Banksy heeft gemaakt. Prachtige street art, ook vandaag te zien van 10 uur tot 6 uur... in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. Toch een tip.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

André die zingt het goed, hè? Vanavond lekker uit ons bol. Ja, er is genoeg te doen, ook overdag, hè? Het is hemelvaartsdag. Het is Radio M Utrecht. En we hebben wat uitgepakt vandaag, hoor. Straks om 10 uur beginnen Edwin en Erwin met de 90s Top 100. 100 beste platen van de jaren 90. Afgelopen week heb je mee kunnen stemmen. Mooie suggesties kunnen doen. Staat ook op Facebook. De vraag is, welke plaat denk je dat er op nummer 1 staat van die 90s Top 100? Kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar staat het nu op. Ja, wie zal het zijn? Er zijn zoveel mogelijkheden. Een mooie dag om naar Museum IJsselstein te gaan. Daar is een tentoonstelling over de IJsselsteinse held Nico Steenbeek. Nico Steenbeek was piloot en vocht in de Tweede Wereldoorlog mee bij de slag om Okkenburg toen de nazi's Nederlands binnenvielen. Wat Nico voor IJsselstein heeft betekend, is heel veel en is mooi te zien in Museum IJsselstein vandaag. Muziek nu uit de 70's, daar zijn we ook dol op. Hier is Gilbert O'Sullivan en Get Down.

zijn mensen die dit de beste plaat vinden van de Rolling Stones uit de 60s, Ruby Tuesday. Vorige week maakten de Stones bekend dat er weer een nieuw album uitkomt. Wel ja, gewoon doorgaan. Mick en de zijnen, ja, ze staan gewoon weer op het podium. Ze houden het vol. Ze vinden het ook nog leuk, volgens mij. Je kan zeggen, ze doen het voor de poen. Volgens mij hebben ze genoeg poen verdiend. Vinden ze dit nog gewoon leuk? Willen ze nog gewoon stralen? En waarom ook niet? Het is Radio M Utrecht. Ik heb nog een tipje voor je. Op deze hemelvaartsdag in Utrecht stad, waar heel veel mensen zijn vandaag. En leuk om ook van heen te gaan vandaag. Op de Amsterdamse Straatweg is de Hemelvaartsbraderie. Met maar liefst 150 kramen. En met kleding, sieraden, speelgoed enzovoort. En er is ook veel te doen voor de kinderen, lees ik hier. Vandaag om 10 uur begint het tot 5 uur vanmiddag op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht stad. Nou, wat wij doen, Edwin en Erwin, de twee E's noem ik ze ook wel. Zometeen de 90's top 100 met het beste uit de 90's. Met van alles dat daar voorbij komt. Bedankt voor het mede samenstellen daarvan. Ik wens je een hele mooie hemelvaartsdag. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. En dit is Anastasia.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
16: Ja, ook bij Broekman Interieur.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar. In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
22: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
23: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.
25: Radio M Utrecht. Hey, it's your game.
23: Nummer 100.

0: Een oud-Mexicaans liedje is dat. In een modern jasje gestoken, alweer 33 jaar geleden. Vanuit Argentinië. TNN. En dat staat dan voor de New Nation op dat moment. En is ook al jaren de goaltune van FC Utrecht. La Cuca Marcia. Nou, de tekstschrijver was in ieder geval snel klaar.
1: De 90s Top 100.
0: En daarmee betreden we het tijdperk van de jaren 90. Het slotakkoord van de vorige eeuw dat muzikaal nog veel stof deed opwaaien. Veel genres die de hitlijsten beroerden. En vandaag krijg je een mooie samenvatting van deze jaren. En de afgelopen dagen kon je een keuze maken uit een lijst die bestond uit de bovenste 290 hits van het hele decennium. Dus volgens de officiële verkoopcijfers. En zo kwam deze 90s Top 100 dus uiteindelijk ook tot stand. Een tijd die we allemaal wel hebben meegemaakt, maar misschien niet meteen tot je ultieme muziekperiode behoort, als je daarom gevraagd wordt. Maar toch zitten er tijdloze en ook veel goede smaakmakers tussen voor alle leeftijden. Dus laat je vooral verrassen en bedenk tegelijkertijd dat de jongste hits uit dit decennium toch al ruim 26 jaar oud zijn inmiddels. En de oudste al ruim 36 jaar. Ja, de jaren 90 waren ook voor deze zender een goede tijd, met zelfs programma's gepresenteerd nog door Connie van der Bos. Die hadden we toen ook een Connie. Maar ook op 15 mei 1996 de verandering in de naam van Radio Utrecht naar Radio M. Dat is morgen dus 30 jaar geleden. Die magische M die Jos net ook nog even de lekkerste letter noemde. En hij smaakt nog steeds heerlijk, ook zonder chocola. En straks hebben we er ook nog een fragmentje van dat momentje dat we dus muzikaal luister bijzetten vandaag. En ook namen die we nu vooral ouder kennen en als soloartiesten, maar die we dan vandaag dan horen in een vorig leven, zoals bijvoorbeeld Robbie Williams. Hier nog met Take That. Lekker zwijmelen, want dat kan ook vandaag volop. Veel plezier.
2: Nummer 99.

En ook in de jaren 90 kwamen oude klassiekers weer terug. Driver's Seat was dus ook wel een oldtimer. Komt eigenlijk uit 1980, maar dankzij een reclamespot voor autoradio's opnieuw in de belangstelling en zelfs een groter succes dan de eerste keer. Driver's Seat dus, Sniff in the Tears. En zometeen nog zo'n voorbeeld op nummer 96 in deze 90s top 100. Maar eerst zo dadelijk nog even een romantisch momentje opnieuw met zangeres Jessica. En How Will I Know? En dat is de keuze van Renske uit De Bilt, die ook vroeg op is gestaan aan het werk in de zorg. Net als heel veel mensen dat ook gewoon doen vandaag. En we hebben vandaag ook nog een leuke prijzenkast, want je maakt kans op 5 exemplaren uit de boekenserie Mijn Eerste 18 Jaar. Met allerlei wetenswaardigheden en trends uit het nieuws van die tijd. En die van 1990 tot 1995 hebben we in 1 pakket. Als je weet te voorspellen welke hit het meest favoriet is, 1 van deze 5. Vanuit Utrecht, Henk Westbroek. Of is het misschien deze? City to City. Rob de Nijs kan ook. Hele grote hit voor hem. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría. Deze zomerhit, Los Macarena. Los de Rio. En hebben we ook nog dit instrumentale intermezzo van André Rieu. Dus welke van deze 5 denk je dat er nummer 1 staat in de lijst? Dat weet je dan even voor 6 officieel. Laat het maar weten in onze app. Je mag het ook mailen. studio@rtvutrecht.nl. Heel belangrijk even je telefoon maar erbij te zetten.

0: ook weer een reclamespot die deze hit nieuw leven inblies. Oorspronkelijk uit 1973. Hè. Steve Miller Band en The Joker. Het was een spot voor spijkerbroeken en een enorme succes aan de start van de 90s. Dus dan 95, dankzij Henk en Jenny Govers onder meer uit Alkmaar. Dankjewel voor het stemmen. En er kan ook gelachen worden hoor vandaag. Joeri Wennekers uit Beeldhoven. Dat is hier voor jou.
1: 95. Moet gaan eten. En

0: Lionel Richie, toch eigenlijk ook van alle tijden. Veel eerder van de Commodores. En hier al heel tijd in zijn eentje. My Destiny werd gekozen door Olaf Nijman uit Breukelen. Eerste liefde en zo heeft hij erbij gezet. Ja, die vergeet je niet zo gauw, hè? En deze ook dus mooi in de lijst genoteerd op 94. Je kan meelezen op radio.mutrecht.nl, ook in de app en op Facebook. En we hebben ook wat blokjes gemaakt met bijzondere nieuwsfragmenten. Het goede nieuws uit die tijd. En we doen in dit uur 1996. Dus 30 jaar gaan we even terug in de tijd. En ook Radio M Utrecht dus in het nieuws.
1: De winter van 95-96 wordt vandaag door het KNMI als lang, koud en zonnig gekwalificeerd. Een winter als deze komt volgens de Bild maar eens in de 15 jaar voor.
2: Flink sparen. Door de buik van je spaarvarken te vullen bijvoorbeeld. Maar wie spaart er nou spaarpotten in plaats van geld? Meneer Ter Wolbeek die deed dat. Hij verzamelde binnen 25 jaar ongeveer 1200 spaarpotten uit de hele wereld. Vanaf vrijdag zijn de mooiste te zien in het Muntmuseum in Utrecht.
3: FC Utrecht is klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. Vanmiddag presenteerde coach Ronald Spelbos zijn ploeg aan pers en publiek. De spelersgroep kent een groot aantal nieuwe gezichten. Rob Witsche van Feyenoord, Michael Mols van FC Twente, Dick van Buurik van NAC, Reinier Robbenmond van Dordrecht 90, René Stam van FC Den Haag, Leon van Nieuwkerk van Scheveningen en René Ponk van VVV.
4: Er komt een Annie M.G. Schmidhuis, als het goed is, in Utrecht. Het is een centrum voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar die er moeten kunnen dollen, zoals de schrijfster dat zelf wilde.

0: Het is middernacht. Het begin van woensdag 15 mei 1996. Het begin van...
1: Radio M voor Midden Nederland.
0: Welkom bij een vernieuwd radiostation.
1: Radio M.
2: De veranderingen zijn vooral bedoeld om de mensen beter van dienst te zijn.
3: Als je dan gaat veranderen, denk dan ook eens na over de naam waarmee je presenteert naar buiten toe.
4: Morgen dus, 30 jaar geleden.
5: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.
1: Radio M Utrecht.
6: Nummer 93.

deze hemelvaartsdag ook met het nodige hemelwater. Vooral vanmorgen. 14 mei, maximaal 14 graden, maar toch ook wel wat zonnige momentjes op de radio. De luchtbelletjes van de liefde. Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor uit de zomer van 91. En op 92 in de lijst, vakantieplaatje van Diederik Koster uit Maarsen. Dankjewel dat je hebt gereageerd de afgelopen tijd. De 90s light, hè? Dus vandaag op je boterham bij Radio M Utrecht. Zeg maar 3 miljoen mensen geleden die tijd. Toen waren het er nog maar 15. Fluitsma en Fontijn, ook zij erbij. Nummer 1.

0: werd wel een hele grote hit. En ook dit weer uit een reclamespot voor de Postbank. Ook al zo'n mooi tijdsbeeld. Fluitsma en Fontijn dus. En de vraag is, wat staat er nummer 1 in onze 90's top 100? Ik liet net eventjes de fragmenten horen. Rob de Nijs, Los Del Rio, André Rieu, Henk Westbroek of City to City. Even kijken wat er al binnengekomen is aan reacties. Bianca, die denkt dat het Rob de Nijs is. Jaren 90, voor mij tijd, een leuke tijd. Pittig popconcert ben je geweest, zeg ik. Solid Harmony en Alané met Wes. Van Wes, ja, die komt ook nog voorbij hoor vandaag. En deze is nog van Astrid van Arnhem. Keuze uit twee lievelingsplaten. Macarena, Op Gedanst Veel of Banger Hart. Nou, spannend. Luister dus vanmiddag. Dan kun je mooie boeken mee winnen, hè?
1: Uepa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa' atrás.
2: Nummer 90.
0: Ricky Martin.

0: Seal, pseudoniem voor Henry Samuel. Ook een ster in de jaren 90. Crazy, te gek, zegt Minnie uit Amersfoort. En dat is toevallig, want de laatste in dit eerste uurtje komt ook uit de Keistad. Pater Moes Groen. En ook toen was er al sprake van wolven.
1: Nummer 88.
0: Roodkapje.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee, omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet, omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is een uittip.
13: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren?
3: Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.

0: waren er ook toen al. En Michael Jackson die pakte dat thema ook af en toe op. Earth Song was dat. En dat is denk ik toch wel de favoriet van Jaap uit Groenekan, die dit het mooiste nummer uit de lijst vindt.
1: De 90's Top 100.
0: Dat belooft nog wat vandaag. Welkom terug in het tijdperk dat misschien nog een beetje als gisteren klinkt, maar toch al minimaal 26 jaar geleden werd afgesloten. En we zijn weer even terug in de jaren van eerst premier Lubbers en later Kok. Inderdaad, ja, van dat kwartje. We hadden de hele periode koningin Beatrix en Utrecht werd bestuurd door de burgemeesters Vos van Gortel, Opstelten en in het laatste jaar ook nog Annie Brouwer. Deze jaren die vooral herinnerd worden als het begin van de eeuwige vrede na het beëindigen van de Koude Oorlog, maar het bleek helaas een illusie. En ook de jaren die muzikaal ook veel nieuwe geluiden voortbrachten, waarop vooral volop gedanst kon worden. Veel muziek van nu is ook weer hergebruikt uit die tijd. En we telden toen af naar het magische jaar 2000 en het nieuwe millennium. Maar het is al een verre geschiedenis inmiddels. We zijn al ruim een kwart eeuw verder. En deze Hemelvaartsdag komen de jaren 90 in een flits weer even aan je voorbij met de top 100 die we hebben samengesteld uit de bovenste 290 van het decenniumoverzicht, dus volgens de verkoopcijfers. Mede dankzij al jullie mailtjes, appjes en ook suggesties via Facebook. En wij tellen vandaag dus af naar het meest geliefde liedje van de jaren 90. En dat allemaal op de zender waar de letter M dus al 30 jaar staat voor mooie muziek ook vooral, hè? Leuk dat je er bent vandaag. Zo vader, zo zoon, dat is het verhaal van Enrique Iglesias. In het laatste jaar was dat nog net dus in dat tijdperk van de 90's. Favorietje van Thomas, ook al een hele populaire jongensnaam was ik. Thomas Lindaert uit Rotterdam zelfs helemaal. Leuk dat je daar naar ons luistert.
2: Nummer 86.

Bij Kloosterjoe denk je al gauw aan de Carpenters. Maar dat is ook de naam van deze meidengroep uit Nederland, notabene. 1998, het jaar waarin ik overigens zelf plaatsnam achter deze microfoon, is alweer even geleden. Edwin, toen nog in de twintigers, in de twintiger jaren zeg maar, een Twenne, zei je toen nog. Net als Erwin overigens, die je vanmiddag hoort vanaf 2 uur. En hij draait dan de bovenste 50. En de vraag is dus vandaag ook, welke staat er nummer 1? We gaan je een beetje helpen. Welke van deze 5, denk je? Henk Westbroek misschien?

City to City. Rob de Nijs, al een aantal keren tegengekomen in de app bij de antwoorden. Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena. Los Del Rio of André Rieu, dat was ook een heel groot succes. Eén van deze vijf staat dus nummer één. Als je dat goed raadt, maak je kans op vijf boeken uit de serie Mijn Eerste 18 Jaar. En dan de exemplaren van 1990 tot 95. Laat het maar weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En dit is nummer

En eigenlijk is het een gospelliedje dit, hè? Eternal en Bibi Winans. I only wanna be the only one. Ja, de boodschap is duidelijk op 84 overigens. Er wordt goed meegelezen en ook hier en daar een beetje hersteld. Dankjewel daarvoor. Overigens in de app en op radio.mutrecht.nl staat die lijst. Met dank aan Michelle die dit even voor ons heeft geregeld. En Jos heeft ook nog deze lijst op

0: Show.
1: Ik zei het al, er kan ook gelachen worden vandaag bij Radio M Utrecht met de 90's Top 100. André van Duin hebben we al gehad en dit was minstens zo grappig. Het duo Hullenboer vanuit Overijssel. Het werd een onverwacht succes dat zelfs eventjes populairder werd dan de videoclip van Michael Jackson in 1995. Het mag niet ontbreken, schreef Boris Snoek uit Vleuten. Nou, daar was die. En zometeen op 81 de Kelly Family. Maar eerst even een blik in het goede nieuws van 1990 in dit uur. Dus het eerste jaar was dat.
2: Middernacht, het begin van de laatste dag van 1999. Vrijdag 31 december, het NOS Radio Nieuws. Het programma Big Brother is gewonnen door Bart. Hij krijgt de hoofdprijs van 250.000 gulden.
3: Radio M.
1: Laatste jaar dus. Hè?
4: Bijna 3:30. Goedemiddag. In het Zuid-Belgische Verton staat onze zonne-express en onze zonnige verslaggever Mark Adriani. Hoe is het daar, Mark?
5: Marco, dit is het mooiste natuurverschijnsel dat ik ooit heb gezien. Het is prachtig, het is pikdonker op dit moment. Op een gegeven moment denk je, het is donker. Zou het dan nog donkerder worden? Inderdaad, het werd nog donkerder. Het is donker, je hoort in de verte wat gejuich in het dorp. We staan namelijk iets op een heuvel, we hebben een mooi uitzicht. Het duurt nog tot 12:28:56 en dan wordt de zonsverduistering weer minder.
6: Voordat we hier kwamen was het echt een mooi gezicht hoe prins Klaus veel langzamer dan de rest van de koninklijke familie rustig langs de hekken liep en met mensen sprak, vooral met kinderen even aansprak en dingen zei van hoe gaat het met je, vind je het leuk? En zo heel rustig aan richting dat plein liep, terwijl zijn vrouw Connie en Beatrix al veel verder vooruit was. Maar zo gaat het dus in een gemoedelijk sfeertje hier vandaag in Houten.
7: This is the Netherlands entry. It's going to be sung by Marlene. She's 27. Very pretty girl. This has a good chance. Marlene. This is called One Good Reason.
1: Songfestival. Het was dus het laatste jaar, hè, van de jaren 90. Dat was duidelijk met die zonsverduistering en Koninginnedag hadden we toen nog hier in Utrecht. Overigens, 1990 zal later vandaag ook nog voorbij komen. Alles weer op een rijtje. Dan nu tijd voor de Kelly Family als beloofd. Ook alweer zo'n kippenvel momentje.

En we hebben dus de nodige zwijmelarij vandaag erbij. Eerder aangekondigd. De 90s light, zeg maar, op Radio en Utrecht vandaag. En treintje toen nog vooral met Total Touch. En een van de grote hits, dat was dus deze. En op 79 staat dan de keuze van Lisanne de Bond uit Abcoude. Zo mooi, met heel veel O's. Timmy T. En die T die stond overigens voor Taurus. En die hoor je nu op M op 79 met One More Try.

geleend uit het verre verleden van Fats Domino en voor deze Bitty McLean later een vette hit in Nederland in 1993. En wij zeiden ook wel eens, Bitty McLean's It Keeps Raining was dat. Nou, vandaag hebben we in ieder geval een hemelwaterdag ook. Inmiddels schijnt wel het zonnetje overigens hier in Utrecht. En de hitteregen gaat gewoon door de 90's tot 6 uur vanavond met deze lijst die je medehelpt. Hebt geholpen met samen te stellen. Dank je wel daarvoor. En wat een moois komt er allemaal voorbij. Op 77 bijvoorbeeld Elton.

0: Twee nieuwe sterren. In de jaren 90, Frans Bauer en Marianne Weber. Zo begon het ongeveer, hè? En misschien zie je er vandaag nog wel eentje, een regenboog.
1: Terug naar de jaren 90.
0: Wesley Lichtvoet, dankjewel voor je leuke verhaal over het besturingssysteem Windows 95 en de introductie daarvan op 24 augustus 1995. En dan te bedenken dat je er zelf nog niet eens was, want je schreef ook dat je nog 29 moet worden nu. Maar je weet er best wel veel van zo te lezen. En leuk dat je er ook bij bent vandaag en naar ons luistert. Want ja, die jaren 90 zijn voor elk wat wils, hè, voor alle leeftijden, zeg maar. Nog eentje voor het nieuws van 12 uur. Luciano Pavarotti was ook wel een opvallend geluid in de nationale hitlijsten in de jaren 90. Eerst met Caruso en op 75 is hij ook te horen met onder meer Bono van U2. The Passengers. Gebaseerd op de gelijknamige documentaire Miss Sarajevo.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
12: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
13: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
14: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.
16: Radio M Utrecht.
14: 74.

0: De jaren 90 waren nog jong toen Matthias Rijm van zich liet horen. En hij zelf ook nog overigens. Verdammt is Liebdisch. Voor alle Oosterburen misschien wel die momenteel in Nederland bivakeren om hier het lange hemelvaartsweekend te vieren.
1: De 90s Top 100.
0: Het derde uur van deze lijst op Hemelvaartsdag. Een extra vrije dag waarin we je meenemen op een reis door de tijd met als bestemming dus de jaren 90. De periode waarin Radio Utrecht dus werd omgedoopt in Radio M. Voor Midden-Nederland, daar hebben we het al even over gehad vanmorgen. Dat is morgen 30 jaar geleden in 1996. En sinds 2002 is het dan Radio M Utrecht. Nog een keer veranderd. Radio, zeg maar. Met een smaakvolle lunch en een cocktail aan klassiekers die de jaren 90 kleur gaven. Van bijzondere ballads tot happy hardcore. Je kon het toen allemaal krijgen. En een dwarsdoorsnede heb je dan vandaag dus op Radio M Utrecht. Gedistilleerd uit de bovenste 290 van de decenniumlijst. Dus zoals ze vooral toen nog over de toonbank gingen. En vooral op CD. Dat was de techniek nog in die tijd, hè? En dank voor de soms ook verrassende keuzes die je aan ons doorgaf de afgelopen dagen. En als je de nummer 1 dus juist weet te voorspellen, dan maak je kans op 5 exemplaren van het boek Mijn Eerste 18 Jaar. En dan vooral de boeken waarin de jaren 90 ook beschreven worden. We hebben ze hier van 1990 tot 95. Dat hele pakket gaat dus naar 1 iemand. En ik laat zo meteen de 5 kanshebbers, dus de 5 liedjes die kans maken om op nummer 1 te staan, nog even aan je voorbij komen. Er wordt al veel op gereageerd. De Macarena is al heel erg in trek, merk ik. Nou, zometeen nogmaals dus dat gedeelte met die fragmenten. Maar we gaan nu snel naar een verzoek van Rudolf Ressen uit Renen. Daar is hij voor jou, Michael Jackson, alweer vandaag.
2: Nummer 73.

0: naar de jaren 90. De 90s top 100.
1: Radio M Utrecht. 72.
2: De minder

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: En er wordt ook wel hier en daar een kritische noot gekraakt in deze 90s top 100. Raymond van het Goede Woud, die nam bepaald geen blad voor de mond, zeg maar. Hè?
1: Terug naar de jaren 90.
0: Tobias
2: de 90's top 100.
0: Uit Castricum, lekker onderweg. Die heeft ook op deze plaat overigens nog even gestemd. Hij zegt op Hemelvaartsdag moet ik gewoon werken in de vrachtwagen. Dus ik ga meeschreeuwen in de cabine en ik hoop dat hij erin staat. Nou, je had dus geluk, want mooi plekje op nummer 72. Net als wij dus hier bij Radio en Utrecht gewoon aan het werk. En bij mij werden vanmorgen om 7:30 ook al de afvalcontainers gewoon geleegd. Dus ook bij de gemeente geen vrije dag, lijkt het. Sommige dingen die verwacht je niet op Hemelvaartsdag. Maar ja, een volle container is ook niet fijn. Dus hartelijk dank ook voor die harde werkers vandaag. En de grote vraag is, welke plaat staat er nummer 1? Ik heb 5 mogelijkheden. Misschien is dat wel Hengrus Broek zelf.
3: Mooier dan die van iedereen.
0: Of deze. Ook uit de regio, City to City. Of Rob de Nijs. Heb ik een aantal keren voorbij zien komen. En Jannie denkt deze, Los Del Rio. Of is het toch André Rieu? Je hebt nog de hele middag de tijd om het even aan ons door te appen. En ook een gokje wagen of meerdere pogingen wagen. Allemaal geen probleem, laat het maar weten in de app. Of stuur het even naar onze mail. En dat is studio@rtvutrecht.nl. Het zijn de 90s light, zeg maar, hè?
4: Nummer 71.
0: Met ook de Lighthouse Family en High.

zoenen. En too sexy, dat schreef Raymond de Lange uit De Meren. Dat is een van die andere hits inderdaad. Van Right Said Fred, met z'n drietjes waren ze dan ook. Jocelyn Brown was nog te horen. Don't Talk, Just Kiss. We praten niet al te veel. De muziek heeft het woord vandaag, hè, op Radio M Utrecht. Op 69, die andere Tina Arena met Mark Anthony uit de film The Mask of Zorro 1998. Een hele grote hit.

0: Toen ik hier begon bij Radio M Utrecht in 1998... hadden we op een gegeven moment een beetje een hekel aan dit nummer... moet ik eerlijk bekennen. Maar na al die jaren toch wel weer heel vrij... om deze dan ineens weer een keertje te horen. I Wanna Spend My Lifetime Loving You... dus van Tina Arena en Mark Anthony. En zometeen Hanson, Radio Bob. Eerst gaan we even naar het goede nieuws uit 1994. Ik heb goed gekeken, dat jaar krijg je nu.
1: Dan gaan we het eerst maar hebben over Wim Kok. Want die staat voor de grootste krachtproef uit zijn politieke carrière. Morgen begint hij zijn werk als formateur van een nieuw paars kabinet. Maar dan zullen vooral Kok en Bolkestein nog heel wat hobbels moeten nemen.
2: Stadsomroep Utrecht, in het hart van
3: Tot 7 uur vanmiddag in ieder geval nog meer informatie over de stembusgang in Utrecht. De gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt heel spannend, want vooralsnog lijkt het alsof GroenLinks de grootste partij in Utrecht is. En dat is volgens mij uniek in heel Nederland.
4: Gezellig feestje vanmiddag in het centrum van Utrecht. Een vrouwenvereniging was jarig, 75 jaar. Een cadeautje krijgen hoefde ze niet. Integendeel, ze wilde er graag één weggeven. Eentje waar de hele stad Utrecht van zou kunnen meegenieten. Het werd een standbeeld van het beroemdste konijn van Nederland, Nijntje.
5: Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Goeienacht. De laatste. Misschien wist u het al, ik ga de omroep verlaten. Daarmee de AVRO. Daarmee easy listening na 15 jaar. We zitten in Lekker Haafje, bij Joop Raakhekken. Een easy listening fan van het eerste uur. En hij heeft ons uitgenodigd om hier te zijn.
0: Nou, dat was jammer. Hè? Ook een afscheid dus in 1994 van Tosca Hoogduin.
6: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.
7: Radio 1.

0: In de voetsporen van Michael Jackson en zijn broertjes, Jackson 5. En opnieuw een hele grote hit, live gezongen. Mariah Carey, ook een van die grote sterren van de jaren 90. I'll Be There, nummer 67.
1: Dank u.
0: Graag gedaan. Ja, lach er maar om. Eens even kijken, want er wordt flink gereageerd ook op de nummer 1. Zie ik hier, Henk Westbroek, Wim van het Klooster, Anjo van Hoogstraten denkt, Rob de Nijs en Jos en Ina, ook weer Henk Westbroek. Zou wel leuk zijn als er een Utrechter op 1 staat in deze lijst. Dat hoor je dus tegen 6. En 1 iemand gaan we dus ook blij maken met een pakket. 5 leuke boeken, mijn eerste 18 jaar, allemaal uit de jaren 90. En op 66 de Spice Girls.

Nou, toch best leuk zo'n dagje jaren 90 even ertussendoor op Radio M Utrecht. Zeg nou zelf. Extreme, vooral ook meer extreem in hun geluid. Maar dit was hun topper, vooral More Than Words. Luddevede bij Jasmijn Harmsen uit Veenendaal laatst we. Dankjewel voor het reageren. En op 64 dan dit geluid vanuit België. Of schoon Vaya con Dios Spaans doet vermoeden. Zangeres Danny Klein. En zij werd een hele grote ook hier in Nederland. En vooral dankzij deze.

Je kunt de lijst meelezen op radio.utrecht.nl en in de app en ook op Facebook. Tot en met de nummer 11. De top 10 hebben we nog even geheim gehouden, hè, want daar doen we dus een spelletje mee. Wat staat er nummer 1? Dat is vooral de vraag. Leuk dat, jullie massaal reageren ook in onze app daarop. Rob de Nijs is nu weer eventjes favoriet. Nou, dat wordt nog spannend welke dat gaat worden. What's a Woman? En de dame die we dus hoorden, Danny Klein. En we sluiten dit uurtje ook af met een vrouw. De stem van Madonna. 1998 verscheen haar 7e album Ray of Light. En Frozen was eigenlijk een grote verandering voor haar. Een sterke baslijn, oosterse strijkers, een nieuw stemgebruik. Allemaal onbekend terrein voor Madonna. Maar het werd een gigantische hit. En ook dus in onze 90's top 100 op nummer 63.

0: schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is een uittip.
12: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
15: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Als jij slaapt, waken wij.
1: ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
20: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
21: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
23: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.

0: Dan gaat het vandaag ook nog even over Elvis. En die was er al niet eens meer in de jaren 90. Deze Canadese zangeres, Shania Twain. Haar vader was een halfbroer van Henk Wijngaard, notabene. En de vraag is, zal Henk haar platen ook allemaal hebben? That Don't Impress Me Much was dat. En we horen haar in dit uur zelfs nog even terug.
1: De 90s Top 100.
0: Het vierde uur van deze 8 uur durende tijdreis naar toen. De jaren 90 als decennium waarin je nog meer dan 25 jaar... misschien wel meer dan 30 jaar jonger was. En wellicht ook nog maar net geboren, kan ook. En als je een hele oude ziel hebt en je luistert vandaag nog niet eens op de wereld... haal daar een voorbeeld van vanmorgen. Wesley die even een leuk appje stuurde. En als je van de 90's bent, dan ga je door het leven als een millennial... of ben je van de generatie Z. Dan ken je dus geen ander leven dan met een smartphone en internet. Maar de meeste onder ons die hebben daar kennis mee gemaakt in die tijd... en gingen eerst misschien nog wel bijna zonder dit alles door het leven. En dat was eigenlijk zo slecht nog niet, hè, achteraf. Een mobieltje dat nog niet eens iedereen wilde hebben zelfs. En een computer leek ook overbodig... De grote versnelling op de digitale snelweg begon dus toen. De zwanenzang van de 20e eeuw met al zijn muzikale afslagen. En ook voor mij persoonlijk het begin van mijn radioloopbaan al hier. Het was in 1998 dat ik plaatsnam achter de Radio M Utrecht microfoon. En een hele beroemde uit dat jaar hoor je pas aan het eind van deze middag. Hij telde toen dus af naar 2000 en vandaag tellen we naar de nummer 1 van deze 90's Top 100. Ik ben Edwin en één lettertje verschil. Erwin, die hoor je straks na tweeën. Hij doet de bovenste 50. En hij gaat ook dus bekendmaken welke plaat er nummer 1 staat. En als je dat goed raadt, dan maak je kans op 5 boeken uit de serie Mijn Eerste 18 Jaar. Met al het nieuws en leuke wetenswaardigheden, vooral uit die periode. Nou, het is Hemelvaartsdag en heel toepasselijk is de volgende van Enigma.
2: Nummer 61.

0: al snel weer een nieuwe hitfabriek uit Zweden. Roxette, Marie en Per met z'n tweetjes. Dit was een van hun grote hits, It Must Have Been Love. Net als Charles en Eddie, zometeen dus ook in duet. En Roxette werd aangedragen door Julia Vos. Hoe toevallig, want die naam die komt later vanmiddag ook nog voorbij, hè? Bij Henk Westbroek, een van de kanshebbers op de nummer 1 van de 90's Top 100. We zetten ze nog even op een rijtje. Deze dus van Henk. Of is het deze? Ook uit de regio City to City. Maar misschien wel Rob de Nijs. Die kom ik echt heel vaak tegen bij de antwoorden. Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo. De Macarena ook zeker. Of André Rieu. Een klassieker werd het voor hem. Hij staat dus sowieso in de top 10. Maar waar? Misschien wel op nummer 1.
1: Terug naar de jaren 90.
2: De 90's Top 100.
0: En dan maak je kans op die boekenserie Mijn Eerste 18 Jaar. En we hebben hier 5 exemplaren van 1990 tot 95. Dus tot en met 94, zeg maar. Met heel veel leuke wetenswaardigheden over die tijd. En ook nog van daarna zelfs. Dus dat hele pakket gaat naar één iemand. Dus voorspel de nummer 1. Wie zal het zijn? In onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. En dan graag even je telefoonnummer erbij zetten. Niet vergeten. studio@rtvutrecht.nl. En we gaan snel door.
2: Nummer 59.

Vanuit Australië helemaal. Zangeres en actrice Nathalie Imbruglia. Was even zoeken naar de juiste uitspraak, kan me herinneren in die tijd. Neighbors, hè, daar speelde ze in. En ze had zomaar ook een grote Nederlandse hit toen met Thorn. Hemelvaartsdag is het vandaag en ook het nodige hemelwater. Maar de rest van de dag zou het toch wel redelijk droog moeten blijven. Gaan we maar even wat zuidelijker, misschien daar wat hogere temperaturen. Al dit geluid op 57, Manau. La tribu de Duna. De Dana was het juist wel.

0: De Dana dus. Alles is na te lezen hoor. Op radio.mutrecht.nl, in de app en ook op Facebook. Daar hebben we die lijst tot en met de nummer 11 neergezet. Hè? Want de top 10 is nog even spannend, ook vanwege het spelletje dat we spelen. Wat is de nummer 1? En zometeen hebben we de jongste telg in de 90's top 100. Hij komt uit Volendam en zingt over zijn oma. 1997 is het jaar. En wat gebeurde er toen nog meer?
1: Geen weegschaal om grammetjes af te passen. Geen rekensommen om de voedingswaarde uit te rekenen. Maar gewoon lekker bunkeren zonder na te denken over de hoeveelheid. De methode Montignac is een enorm succes. Van zijn afslankbijbel, Ik ben slank, want ik eet, zijn er alleen al in Nederland 600.000 verkocht. In Utrecht kwamen vandaag tientallen volgelingen bijeen. Aan hen de taak om het afslank-evangelie verder te verspreiden.
2: Het opvallendste voetbalnieuws van vandaag. Ronald Spelbos en FC Utrecht zijn uit elkaar. Dat bericht kwam vanmiddag uit de Galgenwaard.
3: Een bloemlezing van gedichten met een muzikaal sausje. Dat is het recept voor de Nacht van de Poëzie, die afgelopen nacht in Utrecht voor de 17e keer is gehouden.
4: Er is een nieuw alarmnummer. 0611 heeft plaatsgemaakt voor 112. 112. Daar red je levens mee.
5: Vandaag is de campagne gestart om het publiek te informeren over het feit dat het nieuwe alarmnummer 112 is. Dat is veroorzaakt door Europese afspraken. Als je over een paar jaar waar dan ook in Europa de politie, de brandweer of de ambulancedienst nodig hebt, kan je overal 112 tikken en kom je uiteindelijk uit op de meldkamers van de diverse hulpdiensten.
0: 1997 was dat dus, hè?
6: De 90's Top 100 met Edwin Meerman.

0: De tweede bijdrage, ik had haar al beloofd, hè? Shania Twain, deze mooie ook nog. You're Still the One was dat.
1: Naar de jaren 90.
2: De 90's Top 100.
0: En ik kreeg nog een leuk appje net binnen van Daniel de Jong, die ook lekker aan het genieten is. En wat zoveel mensen misschien in eerste instantie aanvankelijk ook dachten, dat ze niet zoveel hadden met dit decennium. Maar er komt vandaag toch best veel langs wat herinneringen blijkt op te roepen. Zo zegt ook Daniel. Bedankt voor het opfleuren van deze Hemelvaartsdag. En nog veel plezier met de uitzending. Nou, we zijn zeker nog de hele middag bij je tot 6 uur met deze lijst. En als je mee wil lezen, kan dat dus op Facebook en ook in de app en op radio.mutrecht.nl. Alleen de top 10 hebben we nog even geheim gehouden. Want daar doen we dat leuke spel mee. Wat staat er nummer 1? Op dit moment zie ik veel Macarena's voorbij komen. Nou, Erwin die maakt dus aan het eind van de dag, eind van de middag, de winnaar bekend van het pakket met die 5 boeken. Mijn eerste 18 jaar. Dat is echt een leuke prijs als je er een beetje van houdt van die nostalgie en geschiedenis. De volgende in de reeks. Even zien, net als Roxette, oorspronkelijk uit Zweden, maar later opererend hier vanuit Amsterdam, want het uitgaansklimaat was hier namelijk veel beter. We hebben het dan over de groep Rednecks. En het is country pop wat we hier voorbij horen komen.
2: Nummer 54.

En ook dit is gewoon jaren 90 hoor. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En Paul hoor je straks nog even terug, ook in zijn eentje, later in deze 90's top 100. Zonder jou. En bij deze voel ik ook mijn eigen heimwee naar mijn grote liefde. Scheef even kijken. Sophie. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En zijn we al bijna 30 jaar getrouwd. Wat leuk. Uit Bennebroek kwam deze stem voor deze plaat. Dankjewel. Overal wordt geluisterd naar Radio en Utrecht. Wat gezellig. En ook Guus Meeuwers. Hij brak door in die tijd, hè?

Hoeveel hoedjes en aarsjes hebben we al voorbij horen komen. Guus Meeuwers was dit. Met Van Gant, zei je toen nog, hè? En een van de eerste, vlak na Het is een Nacht, die je ook nog gaat horen later vandaag. Kedengedeng, zeggen dan de meeste mensen, maar de officiële titel luidt Per Spoor. En die staat dus op nummer 52 in onze 90s top 100. En dit retourtje jaren 90 gaat zometeen door met Erwin. En ik heb dan nog voor mijn gedeelte dat kippenvelmoment uit 1997. Het overlijden van Lady Diana. Een schok ging over de wereld. En Elton John zong dit bij haar uitvaart. Candle in the Wind. Goodbye.

0: Niets ontgaat Agfa, want met Agfa leg je alles vast. De subtielste kleuren, tot in het kleinste detail. In High Definition Color. Nieuwe Agfa Color XRG100, nu met nog scherpere kleuren. Niets ontgaat Agfa.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is een uittip.
13: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
17: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel.
3: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De 90s Top 100 met Erwin Peters.
10: Radio M Utrecht. Nummer 50.

0: Ingrid uit Houten die zegt: Volumia, meteen weer zo'n feesttent voor me met natte jassen aan, kapstokken en plastic bierbekertjes op tafel.
1: De 90's Top 100.
0: Nou, ik zat in de auto onderweg en ik hoorde Cotton Eye Joe. Ik denk Radio M. Ik denk: wow, dit is wel spectaculair. Dit was, we zijn precies op de helft. Het is nummer 50, Volumia. Dat is in de 90's Top 100 bij je vrienden van Radio M op deze mooie speciale dag. Het is Hemelvaartdag. En even, dat plaatje dat kwam uit 1998, moet je je voorstellen. Dat was sms op een Nokia 5110, zo groot als een halve baksteen. En dan moest je drie keer drukken voor één letter. Ken je dat nog? En die Xander trouwens, die schreef de teksten soms op bierveeltjes die daarna zoek raakten een café. Dat wil ik nog even zeggen. Dat was 1998. Er komt nog veel meer aan onderweg naar nummer 1. Even voor 6 uur. En op 49. Het plaatje uit 1993. Radio 58 ging officieel op FM. Half Nederland stond aan antennes te draaien alsof ze een satellietverbinding probeerden te maken. Ja. En je hoort op nummer 49. De man die vrienden soms midden in de nacht belde om alleen maar een grap of een idee te testen. Het is Freddie Mercury, Living on My Own.
1: De 90's Top 100. Radio M Utrecht. Nummer 49. Sometimes.

Freddie Mercury, nummer 49 bij Radio M Utrecht in de 90s top 100. En er valt wat te winnen. Voorspel de nummer 1. En je kunt winnen de vijf boeken uit de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. Dan heb je de hele geschiedenis van de jaren 90 en daarna gewoon compleet. Maar die prijs krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Wat staat er volgens jou op nummer 1 straks? Is dat Henk Westbroek bijvoorbeeld?

is dat City to City, The Road Ahead. Staat die op nummer 1? Of is het Bange Hart van Rob ten Nijs? Of is het de Macarena van Los Del Rio? Staat die op nummer 1? Of is het Second Waltz van André Rieu? Staat die op nummer 1? Laat het weten. Heb je antwoord naar de studio van Radio M Utrecht? Kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier meteen binnen. En je kunt dus winnen de 5 boeken uit de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. Dan heb je de hele geschiedenis van de jaren 90. En daarna, doe je best. En op nummer 49, op 48, een plaatje uit 1993. Teletext, pagina 101 stond standaard aan, terwijl ergens een koffiezetapparaat stond te pruttelen. Je hoort René Klein. Ondanks de ziekte reed hij nog veel te hard in sportauto's. En je hoort hem op nummer 48. Bij Radio M in de 90s Top 100 met Mr. Blue.

Nummer 47 in de 90s Top 100 bij Radio M Utrecht. Het is de vrouw die, nou ja, misschien bij deze plaat ook wel, soms zanglijnen opnam met een kop koffie, gewoon letterlijk naast een microfoon. En de vrouw die blij werd gemaakt, jarenlang zelfgebreide truien en zwanenbeeldjes van fans kreeg. Het is Corrie Konings, 47. Mooi was die tijd. Dat was 1990. En Anja, dat klopt, 1 oktober 1990, toen begon het op tv. En Anja uit Maarsen die zegt, goede tijden, slechte tijden begon en in één keer mocht er bij ons thuis om 19:30 niet meer gestofzuigd worden. Ja, dat was 1 oktober 1990. De allereerste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Een jaartje later, op 1 januari 1991... kun je nog herinneren, de OV-studentenkaart die werd ingevoerd. En treinen werden veranderd officieel een soort van rijdende rugzakopslag. Hij heeft een lichte obsessie met witte tanden en goede espresso. En dat is de doorbraak. Dat gaat over de man die zijn doorbraak had. Op nummer 46 ga je hem horen. 1991. Dit is Gordon. Kon ik maar even bij je zijn.

Jan uit Vianen zegt over onze nummer 45 London Beat. I've been thinking about you. Ja, A2 richting Maastricht. Caravan erachter. Mijn vader kwaad. Mijn moeder met zo'n ANWB-kaart op schoot. En London Beat op de radio. En nu weer op de radio. Nummer, ja, wat ik al zei, hè. Het is nummer 45 in de 90s top 100. Zometeen hoor je uit 1997. Januari 97 was het jaar waarin Henk Angenent de Bonkevaart nog opdraaide. Uit Friesland hoor je zometeen. De kast op 44. Maar er gebeurde nog veel meer.

0: Meer dingen in de jaren 90.
1: Dit is het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht, zoals het op 20 maart 1847 officieel werd geopend als eerste concertzaal van Nederland. Een zaal waar componisten als Wieniawski, Schumann en Brahms uitvoeringen hebben gegeven. En dit is hetzelfde gebouw zoals dat morgen door prins Klaus officieel wordt heropend als de totaal vernieuwde zetel van de faculteit muziek van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, het Utrechts Conservatorium. Die herbouw was nodig omdat 3 jaar geleden het gebouw KMW, zoals Utrechters zeggen, in vlammen was opgegaan.
2: Als u na 1 juli geneesmiddelen krijgt voorgeschreven, kan het zijn dat u moet bijbetalen. Maar nodig is dat niet, want er zijn voldoende geneesmiddelen die even goed helpen en waarvoor u niet hoeft bij te betalen. Overleg daarover zo nodig met uw dokter of apotheker. Haal in ieder geval deze folder.
3: En wat zijn wij vandaag vergeten te melden? Namelijk het 1000ste doelpunt van IJsselmeervogels als zaterdag eerste klasse. Het is de eerste club die in het bestaan van de eerste klasse 1000 treffers heeft geproduceerd. Dat gebeurde vanmiddag en die 1000ste treffer kwam op naam van Henk de Jong in het duel van IJsselmeervogels tegen Go Ahead Kampen. Die Henk de Jong komt dus in de geschiedenisboeken van de zaterdag eerste klasse, zaterdag amateur voetbal terecht.
4: De 90's Top 100 met Erwin Peters.
5: Radio 1 Utrecht.
6: Nummer 44.

Het was 4 januari 1997, 4:15. Overal koffie op tafel, terwijl Henk Angenent, schaatser Henk Angenent, de bonkenvaart opdraaide. En dat jaar hoorde je de kast in Nijedij in de 90's top 100 bij Radio M Utrecht op nummer 44. 1995, niemand mocht aan de PC komen, want Windows 95 was nog bezig met installeren. Uit dat jaar hoor je op nummer 43, Everything But A Girl en Missing.

Hatsje! Ja, Leven na de dood. Het is Freek de Jong op nummer 42. Uit 1997 is dat trouwens. De 90's top 100 bij Radio M Utrecht. En die Freek de Jong, die kan zich kapot erger aan mensen die te laat komen. Anyway, het was het jaar van de Tamagotchis trouwens. En dat was in 1997. In 1996 deed iedereen in heel Nederland alsof ze iets van tennis begrepen, dankzij Richard Krajicek. Was dat dat jaar dat gewoon ook die streaker over Wimbledon rende? Wat een mooie platen zijn er gemaakt. Op nummer 41, Andrea Bocelli en Sarah Brightman, Time to Say Goodbye. Mocht je mee willen kijken met de lijst, kijk dan even op de site radioamutrecht.nl of op de Facebookpagina van Radio M.

Ines uit Zeist die zegt over de volgende plaat. 1991, ja, twee gulden voor bier vonden we duur, maar wel op zaterdag drie pakjes Marlboro halen. En over bier gesproken, een fluitje bier onder de twee gulden voelde toen nog als iets waar, nou ja, niet iedereen over klaagde. Dat was 1991. En bier werd er gedronken bij de mannen, die hoort op nummer 40. Mannenkoor in het Karrespoor, mooi man, bij Radio M in de 90's Top 100. Proost.

Ja, mooi man. Ellen uit Driebergen zegt over het liedje op nummer 39. Bij Sinead O'Connor zat mijn moeder altijd stil te luisteren. Zelfs de koffie die werd koud. Sinead O'Connor in de lijst op nummer 39.

0: fantastisch, hè? Ja, heb je van Marion die zegt, oh, prachtig. En dan houden we het poppetje erbij. Prachtig, groetjes Marion. Ja, prachtig. Hier staat hij ook op nummer op standje 10, hoor. Het was 1990. De Magnum kwam in Nederland en ineens had iedereen ijs alsof ze op zakenreis in Italië waren. Sinead O'Connor, Nothing Else Compares to You. Dat is nummer 39. En op nummer 38 hoor je zo meteen Clouseau.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De 90's Top 100 met Erwin Peters.

0: Ja, Rita Beeldhoven die zegt... Ja, klopt zo. En ik zit er meteen weer in die blauwe Opel Astra van mijn broer... met cassettebandjes los op de achterbank. Het is Passie van Clouseau, nummer 38. Dat is uit 1995. En dat kan ook niet anders, want...
1: De 90's Top 100.
0: Bij je vrienden van Radio M Utrecht. Ik vind het een... Ik hoop dat je het ook leuk vindt. Ik vind het een fantastische dag. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Hey Erwin, de 90's waren mijn topjaren qua DJ. Ik had toen mijn Disco Drive-In Show... waar ik veel Macarena draaide. Dit zou de nummer 1 kunnen zijn, maar... Ook was ik DJ bij Radio Sterrenberg in Soesterberg... in een klein dorpje voor verstandelijk beperkte bewoners. Ook was ik daar inkoper van de nieuwe singles. Toch veel Frans Bauer en André Rieu gehad. Het zou ook de nummer 1 kunnen zijn. Ja, want als je die voorspelt, daarover zometeen meer... maak je kans op een paar mooie boeken. Mijn eerste 18 jaar. Maar dat gaat dan helemaal over de 90's en daarna ook... Dit is Radio M Utrecht. Wat goed dat je luistert. De lijst is te vinden op de site van Radio M Utrecht en op Facebook. En het is uit de tijd dat Clouseau wordt 95. Dan moet je de videobanden eerst terugspoelen, anders ben je boos. Het jaar daarvoor, studentenfeesten. Heel veel studentenfeesten. Die roken standaard naar bier, rookmachines en natte jassen. En de groep die trad soms op dat het publiek letterlijk nog bier stond te bestellen. En er werd gewoon... serieus, vaker gelachen dan serieus gerepeteerd. Het gaat om nummer 37. De Hermes Houseband begon ooit met een grap. I Will Survive.
2: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights

0: 90's Top 100. Nummer 36.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten.

nummer 36. Anthony Kameling, Hero. Toen ik je zag, 1997. Ach, Anthony, 1997. Ken je het nog? Geen bommetje! Dat werd harder geroepen dat jaar door vaders dan door kinderen. Er valt wat te winnen bij Radio M Utrecht. Er valt wat te winnen ook in de 90's Top 100 die je nu hoort. Ja, je kunt winnen. 5 boeken in de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. En dan heb je de hele geschiedenis van de jaren 90 en daarna. Maar dat krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Wat staat er op nummer 1, denk jij? Is dat Henk Westbroek? Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Staat die op nummer 1? Of City to City, staat die op nummer 1? Of Bang a Heart, Rob ten IJs, staat die op nummer 1? Of de Macarena, staat die op nummer 1? Of is het André Rieu en The Second Wall, staat die op nummer 1? Nou, app je antwoord naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Doe je het voor het eerst, dan rechtsboven app ons. Dan komt hij hier binnen. En je kunt winnen dus 5 boeken uit de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. Dan heb je de hele geschiedenis van de jaren 90 en daarna. Monique uit Nieuwegein zegt: mijn vader riep in het zwembad harder geen bommetje dan die ooit bij de naam geroepen heeft. Moet nog eventjes bij. Och ja, deze is mooi. Ze had jarenlang extreme zenuwen vlak voor televisieoptredens. Het is Laura Pausini, Strani Amori, op nummer 35.

0: Het is Emilia. Emilia bij Radio M Utrecht, 1998. 1998 sms'en kosten een kwartje per bericht. En toch stuurde iedereen gewoon voor een kwartje. Oké.
1: Terug naar de jaren 90.
2: De 90's Top 100.
0: In Nederland, Dennis Bergkamp, die scoorde tegen Argentinië. Kabinet Paars 2, die treedt aan. En de sms breekt door, hè? Dat heb je al gehoord. En in Utrecht werd de binnenstad autoluw per 1 april. En het nieuwe stadhuis van Amersfoort opent. De Domtoren die gaat voor jaren in de stijgers. En er gebeurde nog veel meer. Dat hoor je zo meteen nog. We hebben een leuk nieuwsoverzicht. Je hoort ook nog Inner Circle daarvoor. Op nummer 34 in de 90's Top 100 bij Radio M Utrecht. Dat was 92. Zo'n wit plastic tuinstoeltje hoorde gewoon standaard bij de campingvakanties. Ja, het was ook het jaar waarin het verdrag van Maastricht werd getekend. Hè? En de Belgium-ramp was dat ook. En Linda Martin die winde toen het festival. Het Eurovisie Songfestival. Dit is Radio M Utrecht. En dan hebben we nu. Heb je een biertje erbij? Dat hoort er een beetje bij hoor. Het was het jaar waarin de Flippo's die ook van schoolpleinen complete handelsbeurzen maakten. En ze stonden regelmatig in zalen waar de frituurlucht harder aanwezig was dan de rond.

0: Staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg wil 7 miljoen gulden extra uittrekken voor de Nederlandse film. Dat zei hij zojuist bij de opening van de 18e editie van het Nederlandse Filmfestival. Volgens Van der Ploeg halen Nederlandse filmproducties dan wel veel mooie buitenlandse prijzen binnen, maar in de bioscopen worden ze matig bezocht. Tijd dus voor extra steun.
1: Mijn naam is Henk Westbroek, ik ben 46 jaar oud. Ik presenteer radioprogramma's, ben lijsttrekker van Leefbaar Utrecht. Een lokale partij die voor het eerst meedoet aan de verkiezingen. Heeft nu dus 0 zetels, maar straks hebben we er minstens 5.
2: Voor het eerst in de Utrechtse geschiedenis een stadspartij. In Utrecht gaat het vooral om: moet de binnenstad autovrij? Komt er een snelle busverbinding dwars door de stad, de HOV, oftewel hoogwaardig openbaar vervoer? En moet het kantoor- en winkelcentrum Hoog-Catharijne 3 maal zo groot worden?
3: Zo klinkt het geluid van de nieuwe sirenes die nu in heel Nederland zijn geplaatst. Als u de sirene hoort, weet u dat er iets aan de hand is. Ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio M of de tv aan.
4: Inmiddels is Sinterklaas van boord gestapt van die enorme stoomboot. De boot is dus afgemeerd hier in de haven van Wijk bij Duurstede. En de burgemeester heet Sinterklaas op dit moment van harte welkom.
5: De 90's Top 100 met Erwin Peters. Radio
6: M Utrecht. Nummer 31.

John Sakala, Just Another Day op nummer 31 in de 90s, te wonnen bij Radio M Utrecht. Ach ja, het was Fran Boulanger. François Boulanger nam Lingo net over en Euro Disney opende de deur in 1992. En nu is het in één keer 1997. En op nummer 30 staat Marco Borsato, samen met Trentje Oosterhuis en De Wereld Zonder Jou.

Monique Nieuwegein zegt, ja, vroeger mocht echt niemand praten tijdens goede tijden en slechte tijden. Mijn vader werd gewoon boos als iemand in de chipzak zo openmaakte. Ja, dit is Radio M Utrecht en we zijn bezig met de 90s Top 100 met Linda Rose, Jessica Ademnoot uit 1995. En ze staan op nummer 29 en op nummer 28. Daar hoor je UB40. Wow.

Kelly Family die zag eruit alsof ze permanent onderweg waren naar een natte camping in Luxemburg. Dat niet mijn woorden, maar die van Henk uit de Meer. En die stuurde die via de app naar Radio M Utrecht. Het is de Kelly Family, Can't Help Myself, nummer 29 in de 90s. Top 100 bij Radio M Utrecht. En op 26...

Het jus voelde vroeger alsof je in Miami stond, terwijl het gewoon het dorpshuis De Brug was. Dat ging over nummer 26, Ace of Base, All That She Wants, 1993. Ja, dat werd toegezien als een serieuze exotische cocktail. Echt, ja. Dit is Radio M Utrecht. Dankjewel, Astrid. Ja, dit is ook voor mij geweldig. Ja, ik ben van 1969, ging ook uit. En hier heb ik wel wat op geslepen, laten we zeggen. Nummer 25, No Mercy, When I Die.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: europakinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: regioimpact.nl.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
8: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
21: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: De 90s Top 100 met Erwin Peters.
23: Radio M Utrecht.
1: Nummer 24.

Mariah Carey, Without You, op nummer 24. De Radio M Utrecht in, ja, daar luister je naar, hè? Let op, daar komt hij. Ja, wat is het? De 90s top 100. Het was 1994 en zodra iemand verbinding maakte, mocht niemand meer bellen, hè, 94, anders kon je helemaal opnieuw beginnen. Radio M, de 90s top 100. Op nummer 23, Meatloaf. I'd Lie For You. And That's The Truth.

0: Nummer 23, Meatloaf, I Lie For You and That's The Truth. In de 90's top 100 bij Radio M Utrecht, dat was 23. Maar wat staat er volgens jou op nummer 1?
1: Henk Westbroek.
0: Oh, wat denk je? Met, staat hij op nummer 1? Of wat staat, wat kan er nog meer op nummer 1 staan volgens jou? City to City met de Road Ahead. Zou die op nummer 1 staan? Bange Hart. Rot en IJs, wat denk je? Of de Macarena. Zou die op nummer 1 staan? Of de Second Waltz, André Rieu. Ja, ik vraag het niet voor niks. Wat denk jij dat nummer 1 staat? App het zo snel mogelijk. App het antwoord naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier binnen. Even voor 6 uur heeft er iemand gewonnen. De vijf boeken uit de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. Heb je de hele geschiedenis van de jaren 90. Ja, en dit is nummer 22.
2: De liefde die me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel.

0: Desiree en Alive.
1: Naar de jaren 90.
2: De 90s top 100.
0: Ja, het waren twee platen achter elkaar. Hè? Paul de Leeuw, ik wil niet dat je liegt. Op nummer 22 en op nummer... even kijken, ja, nee, op nummer 22. Ja, nee, wacht. Ja, daar heb ik hem al. Ik heb gewoon zoveel platen hier staan. Dat het nummer 22, ja, ik wil niet dat je liegt. En op nummer 21 dan Desiree. Nou, en op nummer 20, ja, weet je, daar wordt dan wel heel veel over gezegd. En dat is dan wel zo'n plaatje waar je denkt van, nou, hier hebben mensen ook op gewacht, hoor. Ja. Waar ik me iets bij kan voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Want het is de plaat waar... even kijken, wat schreef Karin uit IJsselstein? Zei, ja, ik weet nog dat we naar die film gingen in Hoogkaterijn. En de hele zaal stil. En aan het einde hoorde je overal mensen sniffen, behalve mijn vriend toen. Die zei, ja, zo, goed film hoor. Met compleet rode ogen. En Anita uit Woerden, mijn man, die zei vroeger altijd dat hij niks met Whitney Houston had, tot hij dat nummer een keer in de auto draaide toen we terugreden van vakantie. Uit Frankrijk. En ik keek naast me. Nou, zat hij gewoon zachtjes mee te zingen met zijn hand op het stuur. Hij heeft het natuurlijk altijd ontkend. En nog even deze Henk uit Nieuwegein die zegt, ja, bij de bodyguard dacht ik vroeger vooral dat ik ook zo'n lange jas van Kevin Costner nodig had. Mijn vrouw heeft me dat gelukkig uit mijn hoofd gebracht.

De FNV heeft gisteravond haar eigen belastingtelefoon ingesteld. Deze week krijgen de meeste werknemers hun eerste loonstrook na de veranderingen die in de belastingwetgeving zijn doorgevoerd, oftewel na de operatie.

0: locatie Oort. Niemand wist nog hoe dat eerste loonstrookje eruit zou komen te zien. Niemand kon precies vertellen of je er nu veel of weinig op vooruit of achteruit zou gaan. En mensen die hun loonstrook binnen hadden gekregen, belden de FNV belastingtelefoon. Was er niet verkeerd gerekend.
1: Het Haagse hopje. Ooit als doodgewoon koffiesnoepje begonnen onderaan de ladder. Maar al snel opgeklommen. En vandaag is dan het hoogtepunt in de carrière van het Haagse hopje. Als enige snoepje in Nederland krijgt het een museum. Het museum voor het Haagse hopje.
2: Traditioneel slot en hoogtepunt van de Nederlandse filmdagen in Utrecht. De uitreiking van het Gouden Kalf. In de categorie lange film scoorde de avond in 2 maal. Gouden Kalf voor de beste lange film. En een gouden kalf voor de beste acteur, Tom Hofman. Voor haar hoofdrol in de film Romeo werd Monique van der Ven als beste filmactrice van het afgelopen jaar bekroond met een gouden kalf.
3: De 90's Top 100 met Erwin Peters.
4: Radio 1 Utrecht. Nummer 18.

Het is nummer 18, Akte en de Munnik. Niet of nooit geweest in de 90's top 100 bij Radio M Utrecht. En Paul die zegt, ja, ik denk dat Akte en de Munnik niet of nooit geweest op nummer 1 staat. Nee, dat zeker niet. Wat er wel op nummer 1 staat, dat is aan jou. Daar kun je leuke prijzen mee winnen. En je kunt dat, denk half zes, voordat we dat die nummer 10... voordat we bij de nummer 10 gaan beginnen, dan mag je nog een proberen. 1993. Een afneembaar audiofrontje, weet je wel? Zo'n autoradiofrontje meenemen voelde een beetje alsof je een staatgeheim vervoerde. Weet je, moest je een frontje eraf halen. Dat was in 1993. Weet je wie toen een enorme hit had? Ja, Hathaway. Nummer 7.

Hathaway, What is Love? Op nummer 17 in de 90s top 100 bij Radio M Utrecht. Even Apeldoorn bellen. Ken je die reclames nog met Museum Overval? De wint de Gouden Lucky. En als jij een automonteur was, dan verdien je ongeveer 3250 gulden bruto per maand. Dus 1475 euro. En een litertje benzine, 2 gulden 12. Dat was het jaar van onder andere Janet Jackson. Die hoor je nu op nummer 16.

Het was 1998. Och, die Nokia's 5110, die enorme koelkasten. Het was nummer 15. Boyzone en No Matter What. Marion uit Houten die stuurt trouwens nog een appje. Ja, mijn dochter die had een Boyzone poster boven de bed hangen, waar uiteindelijk meer plakband dan muur zichtbaar was. Dit is de 90's Top 100. Je hebt er nog 14 te goed. Het is september. September 1999. Toen begon Big Brother. En in één keer keek heel Nederland vrijwillig naar mensen die aardappels afgieten. Maar dat was het jaar van Cher.

Het was 1995. Niemand wist precies hoe internet werkte, maar ja, iedereen deed een beetje alsof. Maar dit was een hit, zeg. Nummer 13, Vangelis, Conquest of Paradise in the 90s. Top 100 bij Radio M.

0: Het is nummer 13 en The Conquest of Paradise. Zometeen, na het nieuws van 5 uur, beginnen we met de nummer 12. Dat is uit het jaar dat iedereen bang was dat de computers naar de knoppen gingen door de Millennium Bug. En hoor je, hoe heet ze? Britney Spears staat voor je klaar, hè? Baby One More Time.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Hey, Remol!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïense leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
18: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Broekman Interieur.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
21: Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
23: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
24: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: De 90's Top 100 met Erwin Peters.

0: Het was 1999. Ja. Om dat stemmetje te krijgen, dat baby sliep ze echt gewoon heel slecht. De dag voor de opname, en ze wilde namelijk uitgeput klinken, omdat ze dacht dat het nummer dan veel volwassener en emotioneler zou overkomen. Ja.
1: De 90s Top 100.
0: En dat was nummer 12 in de 90s Top 100 bij Radio M Utrecht. Nou, ach man. Het was in 1991 werd het op zoveel bruiloften gedraaid dat sommige de DJ's er gewoon moe van werden. Half Nederland zat op zondagavond met koffie in een schaal, blokjes kaas naar Medisch Centrum West of oppassen te kijken. En deze man had een hit in de zomer van 1991. En die hoor je hier bij Radio M Utrecht op nummer 11. Bryan Adams.

going to Ibiza. Richard uit de Meer en die appte. Ja, bij de Bagger Boys stond echt de hele camping mee te springen. Zelfs mijn vader met een heuptasje en witte sokken in sandalen. Oké, too much information. Dat is wel heel bijzonder. En dan, het was 1999, ja, de Bagger Boys, We're Going to Ibiza. Nummer 10 in de lijst in de 90s top 100. Ja, dat was nummer 10. Maar wat staat er op nummer 1? We hebben de top 5 door elkaar gehusseld. Welke staat volgens jou op nummer 1? Is dat Henk Westbroek met... Of is dat misschien toch City to City? Ja, dat zou ook nog kunnen. Met de Road Ahead. Ja, dat zou kunnen. Rob den IJs, Bange Hart, ja. Maar misschien is het wel de Macarena. Maar het kan ook André Rieu zijn natuurlijk, hè? Second Walls. Wat je doet is app je antwoord naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app, rechtsboven app. Ons komt hij hier binnen, even voor 6 uur de winnaar. Je kunt winnen 5 boeken uit de reeks Mijn Eerste 18 Jaar. Dan heb je de hele geschiedenis van de jaren 90 en meer in je handen. En dit is nummer 9. Guus Meeuwis en Vergant.

0: Meus en Van Gant, het is een nacht op nummer 9. En dan...
1: I love you, Jack.
2: Don't you do that. Don't you say your goodbyes.
0: Oh ja, daar gaan we dan. Och, nummer 8 in de lijst. Je kunt tot en met nummer 6 kun je nog insturen wat jij denkt dat nummer 1 staat. Want dan is een moment voorbij je. En dit is dan nummer 8. Oh, zo schattig, ja.
1: I love you, Jack.
0: Oh, I love you, Jack.
2: Don't you do that.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Radio M Utrecht met Wes en Alani. Ja, dat was een hit. Het was trouwens ook in 1997 de Tamagotchi die overal was. De populairste namen hier waren Thomas en Sanne. Maar in 1992 bijvoorbeeld, daar gebeurde ook het een en ander.
1: Met EQ's betalen?
2: Voor deze en alle andere vragen over Europa, bel de Eurolijn 06-8392.
3: 11,5 jaar is zij burgemeester geweest van de vierde stad van Nederland, van Utrecht. Morgen neemt ze afscheid van de stad en donderdag begint ze bij de Raad van State. Mevrouw Vos van Gortel. Lien Vos, wat is uw gevoel erbij?
4: Oh, een beetje lastig.
3: Lastig?
4: Ja, ik vind afscheid nemen niet zo prettig. En ja, dat hoort erbij. Hè?
5: U kunt nu luisteren naar Ischa Meijer in gesprek met de burgemeester van Utrecht, meester Ivo Willem Opstelten.
6: Ja, u bent afgelopen maandag ingezworen, hè? En voelt u zich nu anders dan voor die maandag?
7: Nou, een beetje opgelucht.
6: Ook een beetje jarig en zo?
7: Nou, nog, nee.
6: U voelt zich nog helemaal niet jarig. Maar...
7: Nee, dat wou ik net zeggen. Maar het is zo. Vorige week zondag zat ik natuurlijk voor die installatie. En dat is toch een bepaalde...
6: Zenuwachtig.
7: Beetje.
8: Nummer 6.

0: En dat was nummer 6.
1: Ja.
0: Vanaf dit moment...
2: Naar de jaren 90.
0: Vanaf
2: de
0: dit moment...
2: 90's top 100.
0: Ja, vanaf dit moment alles wat er binnenkomt om nummer 1 te raden... gaat niet meer meetellen. Wat een heerlijke dag. Vandaag zit vanaf vanmorgen weer te luisteren en mee te zingen. Dank jullie wel, hele team, zegt Barry. Ach, wat een dankjewel. We hebben veel meer reacties gehad. Het was 1994. Foutje bedankt, werd zo vaak gezegd. Foutje bedankt dat mensen complete flaters en een als humor probeerden te gaan verkopen. Bij Marco Borsato ging vroeger automatisch de volumeknop harder. Zelfs mijn vader zong dan in één keer mee, terwijl hij normaal altijd alleen mopperde op het verkeer. Zegt Wilma uit Beeldhoven. En dan, we gaan langzaam op naar die nummer 1. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon als je ook de nummer 1 hebt voorspeld. In ieder geval staat hij niet op nummer 1, maar wel hoog in de lijst. Het is City to City bij Radio M Utrecht in de 90's Top 100 op nummer 5.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: 1996, dus 1996, complete camping stonden tegelijk die Macarena-pasjes te doen alsof het verplicht was. En als je mensen nu vraagt, dan kunnen ze nog steeds. Ze hadden echt nooit verwacht dat één simpel dansje wereldwijd zou ontploffen. Nee, maar dat hadden ze waarschijnlijk ook met de vogeltjesdans toen. Hè? Dit is de 90's Top 100 en dit is nummer 3.

0: gefeliciteerd. Jacqueline de Tap, ik heb het net aan de telefoon gehad. Die voorspelde ook de nummer 1 in de 90's Top 100 bij Radio M Utrecht. En wat is dat dan? Ja, dat is de plaat natuurlijk. Er kan er maar eentje zijn, hè, denk ik.
1: Nummer 1.

0: Henk vertelde ooit het verhaal dat hij Julia ontmoette. Hij zei, ja, we waren allebei in Parijs en het was mooi. En ik zei, als we zoveel jaren bij elkaar zijn, dan gaan we trouwen. En als we zoveel jaren bij elkaar zijn, dan schrijf ik een liedje voor je. En dat is deze geworden. Nou, Dietje kwam in ieder geval eerder dan het trouwen, want hij is vorige maand, in maart, is hij getrouwd. Na 53 jaar bedenktijd. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Dat was hem, de 90's top 100 bij Radio M Utrecht. Dankjewel.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
6: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is.
13: Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Dit is een uittip.
18: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
7: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
6: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
7: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
6: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Who it hurt?
9: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl. Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. Een Italiaans wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: LOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hold on my heart, Genesis op Radio M Utrecht. Met Phil Collins. Helemaal in het begin van de band zat Peter Gabriel erin als zanger. Maar dat is ondertussen zo lang geleden dat de meeste mensen dat een beetje hebben losgelaten, zijn vergeten. En die zien Genesis onlosmakelijk verbonden met Phil Collins. Goedenavond. Het is Hemelvaartdag. Ik hoop dat je genoten hebt van de top 100 van de 90's. De 90's top 100. En nu gaan we qua jaartallen weer alles door elkaar husselen. Want we gaan van het verleden naar het heden. En dat crisscross door elkaar. Want dat kan allemaal met de liefde. Onze regiogenoot Herman van Veen, die trapt af vanavond met het mooie Suzanne.

De liefde is niet altijd een rozengeur en maneschijn zingen Barbara Streisand en Neil Diamond in You Don't Bring Me Flowers. Hopelijk zijn er voor jou gelukkiger tijden om op terug te kijken. En kan je dat doen aan de hand van dit mooie liedje van Simply Red, Radio M Utrecht. Geniet van Holding Back the Years.

Het liedje dat altijd voor een volle maan zorgt. Even naar de hemel kijken. Op Hemelvaartdag, hoe die erbij staat, is altijd mooi. Alessandro Savina hoorde je. Oeh, mooi liedje komt eraan. Van Frans Halsema, Voor haar. Altijd prachtig natuurlijk. Eerst muziek uit Nieuw-Zeeland. Dit is Crowded House.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: De eerlijke stem van James Morrison. Op Radio M Utrecht hoorde je You Give Me Something. Dat regen ook romantiek kan betekenen, bewijst Randy Crawford in dit liedje.
1: Oh,

Norah Jones was dat. Een duet nu op Radio M Utrecht van Diana Ross en de man wiens stem je meteen herkent, Lionel Richie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio 1.

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog